0: nieuws. In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stikbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. Radio De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stikbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. Radio De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.
3: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendre.

0: In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. In ons land wordt in 2014 de antiseksismewet goedgekeurd. Het eerste vonnis kwam er 3 jaar later in 2017. Een man die in Zaventem een agent op straat beledigde en uitschold, kreeg een boete van €3000. De antiseksismewet kwam er na de tv-reportage Femme de la Rue van RITS-studente Sophie Peters over de beledigingen en bedreigingen tegenover vrouwen in Brussel. In 2019 wint Remco Evenepoel met glans de Baskische klassieker Clásica San Sebastián. Hij kon het zelf niet geloven. Met zijn 19 levensjaren was hij de jongste winnaar ooit. Het was bovendien zijn eerste profzege. Greg van Avermaat won in het peloton de sprint voor de tweede plaats. En vandaag in 2024 schrijft Remco Evenepoel Olympische geschiedenis als eerste man die dubbel goud wint, namelijk in de tijdrit en op de weg. In 2005 vindt voor het eerst tijdens een ruimtevlucht een zeer dringende reparatie aan de Space Shuttle plaats. Die was nodig om levend te kunnen terugkeren naar de aarde. Het hitteschild van de Space Shuttle was tijdens de lancering beschadigd. De reparatie gebeurde tijdens een ruimtewandeling terwijl de shuttle, die gekoppeld was aan het ruimtestation ISS, zich verplaatste aan de snelheid van 27.000 km per uur. In 1492 vertrekt Christopher Columbus met 3 schepen op zoek naar India, dat in het oosten ligt, maar hij wil dit doen via de westelijke vaarroute. De rest van het verhaal ken je. Columbus zal in het westen niet in India terechtkomen, maar wel zo Amerika ontdekken en de bewoners daar dan de Indianen noemen. Zijn leven lang bleef hij ontkennen Amerika te hebben ontdekt, maar rond de wereld zijn gevaren tot in India. In 1958 komt de Amerikaanse duikboot Nautilus aan bij de Noordpool. Het was de eerste keer dat een duikboot onder het poolijs naar de Noordpool vaarde. Ook de fictieve Nautilus van Nemo in het boek 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne vaarde onder het poolijs, weliswaar dat van de Zuidpool, wat in de realiteit niet kan, want de Zuidpool is een land en geen drijvende ijsblok zoals de Noordpool. In 2008 is de Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn overleden. De Nobelprijswinnaar voor literatuur was de auteur van de Gulag-archipel over de dwangarbeiderskampen van de Sovjet-Unie. Alexander Solzhenitsyn werd hiervoor 20 jaar verbannen uit zijn land. Dankzij het boek hoorden we in het Westen voor het eerst over die kampen. In 2002 is actrice Carmen Blanche Silvera overleden. Ze werd bekend als Edith aan de zijde van cafébaas René Artois in de komische Britse tv-serie Allo Allo. Toen ze hoorde dat ze longkanker had, besloot ze om tegen de ziekte te vechten zonder chemotherapie. Ze werd 80. Het weer van 3 augustus is heel warm in 1938 en 1986, want dan staat de thermometer op 35 en 37 graden Celsius. In 1986 werd die warme temperatuur gevolgd door een tornado met vooral veel schade in de streek van Hamme. Ook in 1968 was er een tornado. Vooral Meerlebeke werd dan getroffen. Voor de rest is 3 augustus nat. In 1942 stopte het eindelijk met regen na 4 weken van nattigheid. En op 3 augustus in 1956 en 1963 viel er 5,5 centimeter water per vierkante meter. Op 4 augustus 2020 vinden in de haven van Beirut 2 krachtige explosies plaats met meer dan 200 doden tot gevolg. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.
6: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik?

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stekbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag.
1: Radio Oostwest.
2: De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
0: De Wakkere Wekker.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tsjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stikbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische Straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat, is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag.
1: Radio Oost-West.
2: De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De Wakkere Wekker.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be.

0: Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Wij doen het voor jou. If you need

was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijve bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
0: Goedemorgen.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Vorig jaar werden in Tielt 289 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 322 inwoners overleden. Cultureel Centrum Gildhof in Tielt zoekt vrijwilligers. Wie houdt van theater, muziek of comedy, is misschien wel de geknipte persoon. Concreet zoekt het Tieltse Cultuurcentrum vrijwilligers die bezoekers verwelkomen, tickets scannen en het publiek naar de juiste plaats begeleiden. In ruil krijg je als vrijwilliger een gratis ticket voor de voorstelling waarbij je helpt, word je opgenomen in een vrijwilligersploeg en krijg je ook een blik achter de schermen. De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand bij een transportbedrijf in Sint-Baafsvijven bij Wielsbeke. Een berg houtstof in een loods had vuur gevat, waardoor korte tijd hevige rook ontstond. De schade bleef al bij al beperkt. In de Roggestraat in Zulte was er in de nacht van donderdag op vrijdag even opschudding toen een dronken tiener op straat rondliep met een mes. De 17-jarige jongen kwam dronken thuis en had ruzie met zijn moeder. Rond 1:15 s'nachts liep hij weer weg van huis met een mes in zijn hand. De politie kon hem onderscheppen en zette hem thuis weer af. Daarmee was het gevaar ook meteen geweken. De minderjarige maakte geen slachtoffers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.

0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden. Radio of West. Verfrissend lekker. Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Jouw regio.
0: Jouw

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Tot ieders verrassing en vooral dus nu ook eens goed nieuws, is in Antwerpen de fietstunnel onder de Schelde weer open sinds gisteravond. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds zondagmiddag afgesloten door een lek in een grote waterleiding die net boven de koker loopt. Daardoor gutste het water naar binnen, maar dat probleem is van de baan. Fietsers kunnen er weer door, al werkt de lift op rechteroever voorlopig nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden en 31 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Volgens de militaire gouverneur van de regio namen de Russische troepen bewust 2 woongebouwen onder vuur. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Wat er precies in het verdrag staat, dat is niet helemaal duidelijk. Bij Israëlische aanvallen op de Gaza zijn alweer 18 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters op basis van de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Volgens journalisten van de Arabische nieuwszender viel het Israëlische leger aan zonder voorafgaande waarschuwing. De aanvallen vonden plaats in Khan Younis, waar een gezin van 3 werd gedood en 3 andere mensen gewond raakten. Ook in Deir al-Balah, Mawasi en Gazastad vielen doden en gewonden. In het voetbalnieuws stapt Cristiano Ronaldo volgend weekend in het huwelijksbootje, dat melden Portugese media. De plechtigheid vindt plaats op zijn geboorte-eiland Madeira. Topvoetballer en zijn partner zijn al 10 jaar samen, hebben 2 kids en verloofden zich vorig jaar. De weersverwachting. Tropische zomerdag, veel zon, maximaal 36 graden. Aan de kust blijft het kwiksteken rond 26 graden. Morgen dinsdag drukkend warm, met kans op onweer, ook nog 1 à 32 graden. Vanaf woensdag wordt het beter, met temperaturen rond 25 graden.
0: Oost-Westland.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
6: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
7: via 0468 17 77 20.
6: 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
8: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.

0: In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. In ons land wordt in 2014 de antiseksismewet goedgekeurd. Het eerste vonnis kwam er 3 jaar later in 2017. Een man die in Zaventem een agenten op straat beledigde en uitschold, kreeg een boete van €3000. De antiseksismewet kwam er na de tv-reportage Femme de la Rue van RITS-studente Sophie Peters over de beledigingen en bedreigingen tegenover vrouwen in Brussel. In 2019 wint Remco Evenepoel met glans de Baskische klassieker Classica San Sebastian. Hij kon het zelf niet geloven. Met zijn 19 levensjaren was hij de jongste winnaar ooit. Het was bovendien zijn eerste profzege. Greg van Avermaat won in het peloton de sprint voor de tweede plaats. En vandaag in 2024 schrijft Remco Evenepoel Olympische geschiedenis als eerste man die dubbel goud wint, namelijk in de tijdrit en op de weg. In 2005 vindt voor het eerst tijdens een ruimtevlucht een zeer dringende reparatie aan de Space Shuttle plaats. Die was nodig om levend te kunnen terugkeren naar de aarde. Het hitteschild van de Space Shuttle was tijdens de lancering beschadigd. De reparatie gebeurde tijdens een ruimtewandeling terwijl de shuttle, die gekoppeld was aan het ruimtestation ISS, zich verplaatste aan een snelheid van 27.000 km per uur. In 1492 vertrekt Christoffel Columbus met 3 schepen op zoek naar India, dat in het oosten ligt, maar hij wil dit doen via de westelijke vaarroute. De rest van het verhaal ken je. Columbus zal in het westen niet in India terechtkomen, maar wel zo Amerika ontdekken en de bewoners daar dan de Indianen noemen. Zijn leven lang bleef hij ontkennen Amerika te hebben ontdekt, maar rond de wereld zijn gevaren tot in India. In 1958 komt de Amerikaanse duikboot Nautilus aan bij de Noordpool. Het was de eerste keer dat een duikboot onder het poolijs naar de Noordpool vaarde. Ook de fictieve Nautilus van Nemo in het boek 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne vaarde onder het poolijs, weliswaar dat van de Zuidpool, wat in de realiteit niet kan, want de Zuidpool is een land en geen drijvende ijsblok zoals de Noordpool. In 2008 is de Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn overleden. De Nobelprijswinnaar voor literatuur was de auteur van de Gulag-archipel over de dwangarbeiderskampen van de Sovjet-Unie. Alexander Solzhenitsyn werd hiervoor 20 jaar verbannen uit zijn land. Dankzij het boek hoorden we in het Westen voor het eerst over die kampen. In 2002 is actrice Carmen Blanche Silvera overleden. Ze werd bekend als Edith aan de zijde van cafébaas René Artois in de komische Britse tv-serie Allo Allo. Toen ze hoorde dat ze longkanker had, besloot ze om tegen de ziekte te vechten zonder chemotherapie. Ze werd 80. Het weer van 3 augustus is heel warm in 1938 en 1986, want dan staat de thermometer op 35 en 37 graden Celsius. In 1986 werd die warme temperatuur gevolgd door een tornado met vooral veel schade in de streek van Hamme. Ook in 1968 was er een tornado. Vooral Meelebeke werd dan getroffen. Voor de rest is 3 augustus nat. In 1942 stopte het eindelijk met regen na 4 weken van nattigheid. En op 3 augustus in 1956 en 1963 viel er 5,5 centimeter water per vierkante meter. Op 4 augustus 2020 vinden in de haven van Beirut 2 krachtige explosies plaats met meer dan 200 doden tot gevolg. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Tot ieders verrassing en vooral dus nu ook eens goed nieuws, is in Antwerpen de fietstunnel onder de Schelde weer open sinds gisteravond. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds zondagmiddag afgesloten door een lek in een grote waterleiding die net boven de koker loopt. Daardoor gutste het water naar binnen, maar dat probleem is van de baan. Fietsers kunnen er weer door, al werkt de lift op rechteroever voorlopig nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden en 31 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Volgens de militaire gouverneur van de regio namen de Russische troepen bewust 2 woongebouwen onder vuur. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Wat er precies in het verdrag staat, dat is niet helemaal duidelijk. Bij Israëlische aanvallen op de Gaza zijn alweer 18 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters op basis van de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Volgens journalisten van de Arabische nieuwszender viel het Israëlische leger aan zonder voorafgaande waarschuwing. De aanvallen vonden plaats in Khan Younis, waar een gezin van 3 werd gedood en 3 andere mensen gewond raakten. Ook in Deir al-Balah, Mawassi en Gaza-stad vielen doden en gewonden. In het voetbalnieuws stapt Cristiano Ronaldo volgend weekend in het huwelijksbootje, dat melden Portugese media. De plechtigheid vindt plaats op zijn geboorte-eiland Madeira. De topvoetballer en zijn partner zijn al 10 jaar samen, hebben 2 kids en verloofden zich vorig jaar. Radio de weersverwachting. Tropische zomerdag, veel zon, maximaal 36 graden. Aan de kust blijft het kwiksteken rond 26 graden. Morgen dinsdag drukkend warm, met kans op onweer, ook nog 1 à 32 graden. Vanaf woensdag wordt het beter, met temperaturen rond 25 graden.
0: Welkom.
2: Bij Radio Oost-West. Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
0: Oost-Westland.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Ik luister regionaal.
3: Op elk moment.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

maar vlinderen nooit op het perron. Er is verboden jachtterrein. Ze misten toch hun

wordt gewacht. Wat wenst meneer en krijgt het hier? Kom jij even nu? Mort en Chandon hun leidmotief.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.
4: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
4: Dit is Radio Oost-West.
3: Je maakte een goede keuze.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20. Ja.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Onze groenten worden kleiner en duurder door de aanhoudende droogte, dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog, daar betalen ze voor tomaten al 60% meer. De kinderboerderij in Braschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stikbacterie, bevestigt het labo. De bacterie werd teruggevonden in het mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet, 2 van hen lagen een tijdje in coma. En de besmetting werd ook onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen. Vanaf morgen mag de boerderij weer open. In Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daar werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Verschillende mensen zijn opgepakt. Het onderzoek loopt. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden starten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. En de Sloveen Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op social media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Zonnig, tropisch warm, 36 graden, zo'n 25 aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweer, 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft droog bij 25 graden.
2: Goedenamiddag. Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingenen nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Zonnig en tropisch warm, maxima 36 graden, aan de kust 25. Morgen opnieuw een zonnige dag, later stijgt de kans op onweer 32 graden. Woensdag en donderdag wordt het met 25 graden koeler, maar het blijft droog. En ja, het ziet er dus naar uit dat het voorlopig blijft zomeren.
7: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid, verzekerd.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 17 77 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 17 77 20.
4: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West. Oost-West.

0: In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. In ons land wordt in 2014 de antiseksismewet goedgekeurd. Het eerste vonnis kwam er 3 jaar later in 2017. Een man die in Zaventem een agent op straat beledigde en uitschold, kreeg een boete van €3000. De antiseksismewet kwam er na de tv-reportage Femme de la Rue van RITS-studente Sophie Peters over de beledigingen en bedreigingen tegenover vrouwen in Brussel. In 2019 wint Remco Evenepoel met glans de Baskische klassieker Classica San Sebastian. Hij kon het zelf niet geloven. Met zijn 19 levensjaren was hij de jongste winnaar ooit. Het was bovendien zijn eerste profzege. Greg van Avermaat won in het peloton de sprint voor de tweede plaats. En vandaag in 2024 schrijft Remco Evenepoel Olympische geschiedenis als eerste man die dubbel goud wint, namelijk in de tijdrit en op de weg. In 2005 vindt voor het eerst tijdens een ruimtevlucht een zeer dringende reparatie aan de Space Shuttle plaats. Die was nodig om levend te kunnen terugkeren naar de aarde. Het hitteschild van de Space Shuttle was tijdens de lancering beschadigd. De reparatie gebeurde tijdens een ruimtewandeling terwijl de shuttle, die gekoppeld was aan het ruimtestation ISS, zich verplaatste aan een snelheid van 27.000 km per uur. In 1492 vertrekt Christopher Columbus met 3 schepen op zoek naar India, dat in het oosten ligt, maar hij wil dit doen via de westelijke vaarroute. De rest van het verhaal ken je. Columbus zal in het westen niet in India terechtkomen, maar wel zo Amerika ontdekken en de bewoners daar dan de Indianen noemen. Zijn leven lang bleef hij ontkennen Amerika te hebben ontdekt, maar rond de wereld zijn gevaren tot in India. In 1958 komt de Amerikaanse duikboot Nautilus aan bij de Noordpool. Het was de eerste keer dat een duikboot onder het poolijs naar de Noordpool vaarde. Ook de fictieve Nautilus van Nemo in het boek 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne vaarde onder het poolijs, weliswaar dat van de Zuidpool, wat in de realiteit niet kan, want de Zuidpool is een land en geen drijvende ijsblok zoals de Noordpool. In 2008 is de Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn overleden. De Nobelprijswinnaar voor literatuur was de auteur van de Gulag-archipel over de dwangarbeiderskampen van de Sovjet-Unie. Alexander Solzhenitsyn werd hiervoor 20 jaar verbannen uit zijn land. Dankzij het boek hoorden we in het Westen voor het eerst over die kampen. In 2002 is actrice Carmen Blanche Silvera overleden. Ze werd bekend als Edith aan de zijde van cafébaas René Artois in de komische Britse tv-serie Allo Allo. Toen ze hoorde dat ze longkanker had, besloot ze om tegen de ziekte te vechten zonder chemotherapie. Ze werd 80. Het weer van 3 augustus is heel warm in 1938 en 1986, want dan staat de thermometer op 35 en 37 graden Celsius. In 1986 werd die warme temperatuur gevolgd door een tornado met vooral veel schade in de streek van Hamme. Ook in 1968 was er een tornado. Vooral Meelebeke werd dan getroffen. Voor de rest is 3 augustus nat. In 1942 stopte het eindelijk met regen na 4 weken van nattigheid. En op 3 augustus in 1956 en 1963 viel er 5,5 centimeter water per vierkante meter. Op 4 augustus 2020 vinden in de haven van Beirut 2 krachtige explosies plaats met meer dan 200 doden tot gevolg. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Antwerpen.
1: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val tijdens werkzaamheden aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Dat bevestigt de lokale politie. De precieze oorzaak van de val is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Marokko is de dodentol na de recente bestorming op de grens opgelopen tot 88, meldt het Spaanse persagentschap. Afgelopen donderdag proberen duizenden migranten de enclave over zee binnen te dringen, maar velen zijn verdronken. Eerder was er nog sprake van 72 doden. In het voetbal is er geloot voor de Europese bekers. In de laatste voorronde van de Europa League neemt Sint-Truiden het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Cypriotische Omonia. Anderlecht loodt het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Paars-wit moet dan wel eerst voorbij het Griekse PAOK. In de Champions League treft Union bij winst tegen het Noorse Budo Glimt, het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. Morgen speelt Union al de heenwedstrijd tegen de Noren. Het weer, het blijft zonnig en tropisch warm met maxima tot 36 graden. Aan de kust 25, morgen opnieuw een zonnige dag. Later stijgt de kans op onweer bij 32 graden. Woensdag en donderdag wordt het met 25 graden koeler, maar het blijft voorlopig wel droog en verder zomeren.
2: De zon straalt uit je radio.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingenen nieuwe gemeentelijke sportlessenreeks voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Het weer, het blijft zonnig en tropisch warm met maxima tot 36 graden, aan de kust 25. Morgen opnieuw een zonnige dag, later stijgt de kans op onweer bij 32 graden. Woensdag en donderdag wordt het met 25 graden koeler, maar het blijft voorlopig wel droog en verder zomeren.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. In ons land wordt in 2014 de antiseksismewet goedgekeurd. Het eerste vonnis kwam er 3 jaar later in 2017. Een man die in Zaventem een agent op straat beledigde en uitschold, kreeg een boete van €3000. De antiseksismewet kwam er na de tv-reportage Van de la Rue van RITS-studente Sophie Peters over de beledigingen en bedreigingen tegenover vrouwen in Brussel. In 2019 wint Remco Evenepoel met glans de Baskische klassieker Klassica San Sebastian. Hij kon het zelf niet geloven. Met zijn 19 levensjaren was hij de jongste winnaar ooit. Het was bovendien zijn eerste profzege. Greg van Avermaat won in het peloton de sprint voor de tweede plaats. En vandaag in 2024 schrijft Remco Evenepoel Olympische geschiedenis als eerste man die dubbel goud wint, namelijk in de tijdrit en op de weg. In 2005 vindt voor het eerst tijdens een ruimtevlucht een zeer dringende reparatie aan de Space Shuttle plaats. Die was nodig om levend te kunnen terugkeren naar de aarde. Het hitteschild van de Space Shuttle was tijdens de lancering beschadigd. De reparatie gebeurde tijdens een ruimtewandeling terwijl de shuttle, die gekoppeld was aan het ruimtestation ISS, zich verplaatste aan een snelheid van 27.000 km per uur. In 1492 vertrekt Christopher Columbus met 3 schepen op zoek naar India, dat in het oosten ligt, maar hij wil dit doen via de westelijke vaarroute. De rest van het verhaal ken je. Columbus zal in het westen niet in India terechtkomen, maar wel zo Amerika ontdekken en de bewoners daar dan de Indianen noemen. Zijn leven lang bleef hij ontkennen Amerika te hebben ontdekt, maar rond de wereld zijn gevaren tot in India. In 1958 komt de Amerikaanse duikboot Nautilus aan bij de Noordpool. Het was de eerste keer dat een duikboot onder het poolijs naar de Noordpool vaarde. Ook de fictieve Nautilus van Nemo in het boek 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne vaarde onder het poolijs, weliswaar dat van de Zuidpool, wat in de realiteit niet kan, want de Zuidpool is een land en geen drijvende ijsblok zoals de Noordpool. In 2008 is de Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn overleden. De Nobelprijswinnaar voor literatuur was de auteur van de Gulag-archipel over de dwangarbeiderskampen van de Sovjet-Unie. Alexander Solzhenitsyn werd hiervoor 20 jaar verbannen uit zijn land. Dankzij het boek hoorden we in het Westen voor het eerst over die kampen. In 2002 is actrice Carmen Blanche Silveira overleden. Ze werd bekend als Edith aan de zijde van cafébaas René Artois in de komische Britse tv-serie Allo Allo. Toen ze hoorde dat ze longkanker had, besloot ze om tegen de ziekte te vechten zonder chemotherapie. Ze werd 80. Het weer van 3 augustus is heel warm in 1938 en 1986, want dan staat de thermometer op 35 en 37 graden Celsius. In 1986 werd die warme temperatuur gevolgd door een tornado met vooral veel schade in de streek van Hamme. Ook in 1968 was er een tornado. Vooral Meelebeke werd dan getroffen. Voor de rest is 3 augustus nat. In 1942 stopte het eindelijk met regen na 4 weken van nattigheid. En op 3 augustus in 1956 en 1963 viel er 5,5 centimeter water per vierkante meter. Op 4 augustus 2020 vinden in de haven van Beirut 2 krachtige explosies plaats met meer dan 200 doden tot gevolg. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 augustus goedemorgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Noorse muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.
2: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
3: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
4: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
3: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
4: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
3: De grote Kuurnse rommelmarkt.
4: Zondag 16 augustus.
3: In het centrum van Kuurne.
4: Voor elk wat wils.
3: En gezelligheid verzekerd.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen
2: is dit Radio Oost-West.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, roept op om de buitengrenzen van de Europese Unie beter te beschermen. Dat schrijft ze in een brief aan de Spaanse premier Sanchez na de recente migratiecrisis in de enclave Ceuta. Volgens von der Leyen toont de crisis aan dat de bewaking op de meest gevoelige punten dringend omhoog moet. In Genk is een arbeider van het bedrijf Bioterra met een grote laadmachine in het Albertkanaal gedonderd. De man werd onwel en zat vast in zijn cabine. Collega's konden hem gelukkig snel bevrijden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De aanhoudende droogte zorgt voor lage waterstanden in onze rivieren en kanalen. De binnenscheepvaart ondervindt lokaal nog weinig hinder, maar bedrijven die zand en grind invoeren uit Duitsland wel. Ze kampen met vertragingen en fors hogere transportprijzen, omdat schepen minder zwaar beladen kunnen worden. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant zitten 700 gezinnen verspreid over 22 straten zonder kraantjes water. En dat komt door een zwaar lek in een ondergrondse hoofdleiding. Waterbeheerder De Watergroep voert momenteel herstellingswerken uit, maar het is onduidelijk hoe lang de storing nog zal duren. En het is ook helemaal niet duidelijk waarom die waterleiding plots uitvalt. Op 18 juli valt Oekraïne voor het eerst een magazijn aan van Wildberries, de grootste online verkoopwebsite van Rusland, en sindsdien zijn er al minstens 10 van die opslagplaatsen aangevallen. Want volgens Oekraïne maakt Wildberries deel uit van de Russische oorlogsinfrastructuur. Maar ook miljoenen Russen bestellen hun pakjes bij het bedrijf, en daarom is het een interessant doelwit, zo luidt het. De weersverwachting. De temperatuur kan vandaag in binnenland oplopen tot 36 graden. Aan de kust blijft het met 25 graden wat koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. Woensdag en donderdag wat koeler, maar overwegend droog bij 26 graden dan.
2: Goedenavond, Radio Oost-West.
3: We linken de hits aan elkaar.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De zonnigste muziek.
4: Radio Oost-West.
3: Een hele dag lang.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid, verzekerd.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
4: 0468 17 77 20. We linken de hits aan elkaar.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Warme temperaturen tot 37 graden op sommige plaatsen. Aan zee ideaal 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer. Een zachte maxima rond vannacht dus 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar zo'n 26 graden overdag.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie.
3: Gewoon.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: goede avond. Het is 7 uur.
1: Het KMI heeft zo net code geel afgekondigd voor onweer. Maar in Wallonië, plaatselijk kan het daar lelijk tekeer gaan, zegt het KMI. Code geel geldt nog tot vannacht. Het nummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van 17% ten opzichte van juli vorig jaar, komt vooral door de hitte. Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. In totaal 466. Het ging meestal over kinderen. Je kan je kind bijvoorbeeld tegenwoordig een polsbandje omdoen met contactgegevens. Dat maakt het terugvinden een stuk makkelijker. In ruim 8 op 10 gevallen werd de verdwijning dan ook binnen het half uur opgelost. In Oostende is een fietster zwaar gewond na een ongeval. Een vrouw van 30, bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is ze buiten levensgevaar. In een natuurgebied in Nederlands Limburg woedt een zware bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel door de boomtoppen. Daardoor is het zeer moeilijk te blussen. Er worden 2 blushelikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Einde seizoen voor wielrenner Toon Aerts heeft een dubbele breuk in zijn knieschijf. Dat gebeurde tijdens een zeer zware valpartij in de slotrit van de Ronde van Denemarken. Later deze week wordt hij geopereerd. Warm met temperaturen tot 37 graden op sommige plaatsen. Aan zee ideaal 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer. Een zachte maxima rond, vannacht dus, 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar zo'n 26 graden overdag.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Zomerse muziek?
5: Gewoon gezellig!
4: Verfrissend lekker! Radio.

0: maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. In ons land wordt in 2014 de antiseksismewet goedgekeurd. Het eerste vonnis kwam er 3 jaar later in 2017. Een man die in Zaventem een agenten op straat beledigde en uitschold, kreeg een boete van €3000. De antiseksismewet kwam er na de tv-reportage Femme de la Rue van RITS-studente Sophie Peters over de beledigingen en bedreigingen tegenover vrouwen in Brussel. In 2019 wint Remco Evenepoel met glans de Baskische klassieker Clásica San Sebastián. Hij kon het zelf niet geloven. Met zijn 19 levensjaren was hij de jongste winnaar ooit. Het was bovendien zijn eerste profzege. Greg van Avermaat won in het peloton de sprint voor de tweede plaats. En vandaag in 2024 schrijft Remco Evenepoel Olympische geschiedenis als eerste man die dubbel goud wint, namelijk in de tijdrit en op de weg. In 2005 vindt voor het eerst tijdens een ruimtevlucht een zeer dringende reparatie aan de Space Shuttle plaats. Die was nodig om levend te kunnen terugkeren naar de aarde. Het hitteschild van de Space Shuttle was tijdens de lancering beschadigd. De reparatie gebeurde tijdens een ruimtewandeling, terwijl de shuttle, die gekoppeld was aan het ruimtestation ISS, zich verplaatste aan de snelheid van 27.000 km per uur. In 1492 vertrekt Christoffel Columbus met 3 schepen op zoek naar India, dat in het oosten ligt, maar hij wil dit doen via de westelijke vaarroute. De rest van het verhaal ken je. Columbus zal in het westen niet in India terechtkomen, maar wel zo Amerika ontdekken en de bewoners daar dan de Indianen noemen. Zijn leven lang bleef hij ontkennen Amerika te hebben ontdekt, maar rond de wereld zijn gevaren tot in India. In 1958 komt de Amerikaanse duikboot Nautilus aan bij de Noordpool. Het was de eerste keer dat een duikboot onder het poolijs naar de Noordpool vaarde. Ook de fictieve Nautilus van Nemo in het boek 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne vaarde onder het poolijs, weliswaar dat van de Zuidpool, wat in de realiteit niet kan, want de Zuidpool is een land en geen drijvende ijsblok zoals de Noordpool. In 2008 is de Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn overleden. De Nobelprijswinnaar voor literatuur was de auteur van de Gulag-archipel over de dwangarbeiderskampen van de Sovjet-Unie. Alexander Solzhenitsyn werd hiervoor 20 jaar verbannen uit zijn land. Dankzij het boek hoorden we in het Westen voor het eerst over die kampen. In 2002 is actrice Carmen Blanche Silvera overleden. Ze werd bekend als Edith aan de zijde van cafébaas René Artois in de komische Britse tv-serie Allo Allo. Toen ze hoorde dat ze longkanker had, besloot ze om tegen de ziekte te vechten zonder chemotherapie. Ze werd 80. Het weer van 3 augustus is heel warm in 1938 en 1986, want dan staat de thermometer op 35 en 37 graden Celsius. In 1986 werd die warme temperatuur gevolgd door een tornado met vooral veel schade in de streek van Hamme. Ook in 1968 was er een tornado. Vooral Meelebeke werd dan getroffen. Voor de rest is 3 augustus nat. In 1942 stopte het eindelijk met regen na 4 weken van nattigheid. En op 3 augustus in 1956 en 1963 viel er 5,5 centimeter water per vierkante meter. Op 4 augustus 2020 vinden in de haven van Beirut 2 krachtige explosies plaats met meer dan 200 doden tot gevolg. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. De avond van Oost-West.

0: Goeie avond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht bewolkt met lokaal onweer een zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 22 graden. Al stijgt in de namiddag de kans op onweer. Daarna koelt het af naar 25 graden.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be. De gezelligste in de regio.
3: En zomerse geluiden.
4: Radio Oost-West.
3: Verfrissend lekker.

0: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Nederlands-Limburg breidt een grote natuurbrand verder uit. Er staat al 21 hectare in brand en ruim 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Defensie zet inmiddels een derde blushelikopter in. De brandweerwoordvoerder heeft inmiddels uitgelegd waarom het vuur moeilijk te bestrijden is. Dat komt omdat het vuur in de kruin van de dennenbomen woedt. Ja, het vuur zit dus van boven en ja, als brandweer sta je natuurlijk beneden. Zo wordt het erg moeilijk. In de Amerikaanse staat Washington woeden ook 15 hevige bosbranden. Duizenden inwoners van de stad Spokane moeten vluchten en 600 huizen zijn verwoest. De gouverneur heeft president Trump gevraagd om de federale noodtoestand uit te roepen. In het voetbal heeft Antwerpen een nieuwe hoofdtrainer. Het gaat om de Duitser Marvin Kamper. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen en wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdcoach. Antwerp zocht een opvolger na het ontslag van Jozef Oosting in mei. Vanavond en vannacht bewolkt met lokaal onweer, maar dan vooral in Wallonië. Zachte minima, u gelooft het niet, maar het staat er echt, 23 graden vannacht. Morgen zonnig en warm met 32 graden, al stijgt in de namiddag de kans op onweer. Daarna koelt het af, dat is dus woensdag zo, naar zo'n 26 graden.
2: De avond van Oost-West.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
0: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht bewolkt met lokaal onweer, maar dan vooral in Wallonië. Zachte minima, u gelooft het niet, maar het staat er echt, 23 graden vannacht. Morgen zonnig en warm met 32 graden, al stijgt in de namiddag de kans op onweer. Daarna koelt het af, dat is dus woensdag zo, naar zo'n 26 graden.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. In ons land wordt in 2014 de antiseksismewet goedgekeurd. Het eerste vonnis kwam er 3 jaar later in 2017. Een man die in Zaventem een agent op straat beledigde en uitschold, kreeg een boete van €3000. De antiseksismewet kwam er na de tv-reportage Femme de la Rue van Rits studente Sophie Peters over de beledigingen en bedreigingen tegenover vrouwen in Brussel. In 2019 wint Remco Evenepoel met glans de Baskische klassieker Classica San Sebastian. Hij kon het zelf niet geloven. Met zijn 19 levensjaren was hij de jongste winnaar ooit. Het was bovendien zijn eerste profzege. Greg van Avermaat won in het peloton de sprint voor de tweede plaats. En vandaag in 2024 schrijft Remco Evenepoel Olympische geschiedenis als eerste man die dubbel goud wint, namelijk in de tijdrit en op de weg. In 2005 vindt voor het eerst tijdens een ruimtevlucht een zeer dringende reparatie aan de Space Shuttle plaats. Die was nodig om levend te kunnen terugkeren naar de aarde. Het hitteschild van de Space Shuttle was tijdens de lancering beschadigd. De reparatie gebeurde tijdens een ruimtewandeling terwijl de shuttle, die gekoppeld was aan het ruimtestation ISS, zich verplaatste aan een snelheid van 27.000 km per uur. In 1492 vertrekt Christopher Columbus met 3 schepen op zoek naar India, dat in het oosten ligt, maar hij wil dit doen via de westelijke vaarroute. De rest van het verhaal ken je. Columbus zal in het westen niet in India terechtkomen, maar wel zo Amerika ontdekken en de bewoners daar dan de Indianen noemen. Zijn leven lang bleef hij ontkennen Amerika te hebben ontdekt, maar rond de wereld zijn gevaren tot in India. In 1958 komt de Amerikaanse duikboot Nautilus aan bij de Noordpool. Het was de eerste keer dat een duikboot onder het poolijs naar de Noordpool vaarde. Ook de fictieve Nautilus van Nemo in het boek 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne vaarde onder het poolijs, weliswaar dat van de Zuidpool, wat in de realiteit niet kan, want de Zuidpool is een land en geen drijvende ijsblok zoals de Noordpool. In 2008 is de Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn overleden. De Nobelprijswinnaar voor literatuur was de auteur van de Gulag-archipel over de dwangarbeiderskampen van de Sovjet-Unie. Alexander Solzhenitsyn werd hiervoor 20 jaar verbannen uit zijn land. Dankzij het boek hoorden we in het Westen voor het eerst over die kampen. In 2002 is actrice Carmen Blanche Silvera overleden. Ze werd bekend als Edith aan de zijde van cafébaas René Artois in de komische Britse tv-serie Allo Allo. Toen ze hoorde dat ze longkanker had, besloot ze om tegen de ziekte te vechten zonder chemotherapie. Ze werd 80. Het weer van 3 augustus is heel warm in 1938 en 1986, want dan staat de thermometer op 35 en 37 graden Celsius. In 1986 werd die warme temperatuur gevolgd door een tornado met vooral veel schade in de streek van Hamme. Ook in 1968 was er een tornado. Vooral Meelebeke werd dan getroffen. Voor de rest is 3 augustus nat. In 1942 stopte het eindelijk met regen na 4 weken van nattigheid. En op 3 augustus in 1956 en 1963 viel er 5,5 centimeter water per vierkante meter. Op 4 augustus 2020 vinden in de haven van Beirut 2 krachtige explosies plaats met meer dan 200 doden tot gevolg. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Aan onze kust is gisterenmiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Pannen. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Het was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokseide haalden de redders een jongen van 10 naar boven. En ook in Oostende werden twee drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos, dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.
3: Hey, what are you kids doing out here in the rain? You're singing. Hey, well, I know I'm a little old, but do you mind? I feel so happy I'd like to...

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oldwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Vanaf september organiseert de gemeente Wingenen nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven.

0: Tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Aan onze kust is gistermiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Ponne. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokseide haalden de redders een jongen van 10 naar boven. En ook in Oostende werden twee drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in Lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek.

0: In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste